Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live-registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecue. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live-registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag.
1: Den Haag FM.
0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live-registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Op een parkeerplaats aan de Pinkstraat is afgelopen nacht geschoten. Niemand raakte gewond en voor zover bekend is er ook niets geraakt. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend. De politie heeft op de parkeerplaats kogelhulzen gevonden en andere sporen onderzocht. Er is nog niemand aangehouden. En bij een steekpartij in een woning in de stad is vannacht iemand gewond geraakt. Het gebeurde kort na middernacht in de Zuid-Larenstraat in Morgenstond. Voor het slachtoffer werd een traumahelikopter opgeroepen, maar hij of zij is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee mannen aangehouden. Jonge eenden en meerkoeten in Den Haag krijgen meer plekken om uit het water te komen. In grachten met hoge kademuren lukt dat vaak niet en kunnen jonge vogels uitgeput raken. Daarom legt de gemeente op 6 plekken in totaal 11 rustplaatsen aan. Op de Koningin Emma-kade komen ook 6 speciale eendentrappen. De locaties zijn samen met de dierenambulance uitgekozen. Volgens de gemeente kunnen de extra plekken niet voorkomen dat er soms toch vogels verdrinken. Attractiepark Duinrell is sinds kort bijna helemaal rookvrij. Roken en vapen mag alleen nog op 5 speciale plekken in het park. Tot nu toe mocht roken op veel meer plekken, behalve in wachtrijen en vakantiehuisjes. De meeste andere pretparken in Nederland zijn al langer rookvrij. Volgens Duinrell wordt het rookbeleid stap voor stap strenger. Vanavond is de nationale herdenking 15 augustus 1945. De herdenking is bij het Indisch Monument en begint om 7:15. Deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en er kan vanmorgen nog een enkele bui vallen. Er staat een noordelijke wind die aan de kust kan toenemen tot windkracht 5. Het wordt 25 tot 26 graden. De komende dagen ietsjes koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Op een parkeerplaats aan de Pinkstraat is afgelopen nacht geschoten. Niemand raakte gewond en voor zover bekend is er ook niets geraakt. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend. De politie heeft op de parkeerplaats kogelhulzen gevonden en andere sporen onderzocht. Er is nog niemand aangehouden. En bij een steekpartij in een woning in de stad is vannacht iemand gewond geraakt. Het gebeurde kort na middernacht in de Zuid-Larenstraat in Morgenstond. Voor het slachtoffer werd een traumahelikopter opgeroepen, maar hij of zij is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee mannen aangehouden. Jonge eenden en meerkoeten in Den Haag krijgen meer plekken om uit het water te komen. In grachten met hoge kademuren lukt dat vaak niet en kunnen jonge vogels uitgeput raken. Daarom legt de gemeente op 6 plekken in totaal 11 rustplaatsen aan. Op de Koningin Emma-kade komen ook 6 speciale eendentrappen. De locaties zijn samen met de dierenambulance uitgekozen. Volgens de gemeente kunnen de extra plekken niet voorkomen dat er soms toch vogels verdrinken. Attractiepark Duinrell is sinds kort bijna helemaal rookvrij. Roken en vapen mag alleen nog op 5 speciale plekken in het park. Tot nu toe mocht roken op veel meer plekken, behalve in wachtrijen en vakantiehuisjes. De meeste andere pretparken in Nederland zijn al langer rookvrij. Volgens Duinrell wordt het rookbeleid stap voor stap strenger. Vanavond is de nationale herdenking 15 augustus 1945. De herdenking is bij het Indisch Monument en begint om 7:15. Deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon. En er kan vanmorgen nog een enkele bui vallen. Er staat een noordelijke wind die aan de kust kan toenemen tot windkracht 5. Het wordt 25 tot 26 graden. De komende dagen ietsjes koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
14: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Op een parkeerplaats aan de Pinkstraat is afgelopen nacht geschoten. Niemand raakte gewond en voor zover bekend is er ook niets geraakt. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend. De politie heeft op de parkeerplaats kogelhulzen gevonden en andere sporen onderzocht. Er is nog niemand aangehouden. En bij een steekpartij in een woning in de stad is vannacht iemand gewond geraakt. Het gebeurde kort na middernacht in de Zuid-Larenstraat in Morgenstond. Voor het slachtoffer werd een traumahelikopter opgeroepen, maar hij of zij is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee mannen aangehouden. Jonge eenden en meerkoeten in Den Haag krijgen meer plekken om uit het water te komen. In grachten met hoge kademuren lukt dat vaak niet en kunnen jonge vogels uitgeput raken. Daarom legt de gemeente op 6 plekken in totaal 11 rustplaatsen aan. Op de Koningin Emma-kade komen ook 6 speciale eendentrappen. De locaties zijn samen met de dierenambulance uitgekozen. Volgens de gemeente kunnen de extra plekken niet voorkomen dat er soms toch vogels verdrinken. Attractiepark Duinrell is sinds kort bijna helemaal rookvrij. Roken en vapen mag alleen nog op 5 speciale plekken in het park. Tot nu toe mocht roken op veel meer plekken, behalve in wachtrijen en vakantiehuisjes. De meeste andere pretparken in Nederland zijn al langer rookvrij. Volgens Duinrell wordt het rookbeleid stap voor stap strenger. Vanavond is de nationale herdenking 15 augustus 1945. De herdenking is bij het Indisch Monument en begint om 7:15. Deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jette is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon. En er kan vanmorgen nog een enkele bui vallen. Er staat een noordelijke wind die aan de kust kan toenemen tot windkracht 5. Het wordt 25 tot 26 graden. De komende dagen ietsjes koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

90-0. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een steekpartij in een woning in de Zuid-Larenstraat in de wijk Morgenstond is een man gewond geraakt. Het gebeurde kort na middernacht. Vanwege zijn verwondingen werd een team van de traumahelikopter opgeroepen. Daarna is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee mannen aangehouden en onderzoekt wat zij met de steekpartij te maken hebben. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. De politie heeft twee mannen aangehouden na de schoten afgelopen nacht in de Pinkstraat in Scheveningen. Het gaat om twee Hagenaars van 19 jaar. Rond 2:30 werd er op straat geschoten, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, worden gevraagd zich te melden. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 7:15. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig en legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zelfs zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Dan nog even het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en ook kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een steekpartij in een woning in de Zuid-Larenstraat in de wijk Morgenstond is een man gewond geraakt. Het gebeurde kort na middernacht. Vanwege zijn verwondingen werd een team van de traumahelikopter opgeroepen. Daarna is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 mannen aangehouden en onderzoekt wat zij met de steekpartij te maken hebben. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. De politie heeft 2 mannen aangehouden na de schoten afgelopen nacht in de Pinkstraat in Scheveningen. Het gaat om 2 Hagenaars van 19 jaar. Rond 2:30 werd er op straat geschoten, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, worden gevraagd zich te melden. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 7:15. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig en legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zelfs zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Dan nog even het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en ook kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
10: Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een steekpartij in een woning in de Zuid-Larenstraat in de wijk Morgenstond is een man gewond geraakt. Het gebeurde kort na middernacht. Vanwege zijn verwondingen werd een team van de traumahelikopter opgeroepen. Daarna is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 mannen aangehouden en onderzoekt wat zij met de steekpartij te maken hebben. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. De politie heeft 2 mannen aangehouden na de schoten afgelopen nacht in de Pinkstraat in Scheveningen. Het gaat om 2 Hagenaars van 19 jaar. Rond 2:30 werd er op straat geschoten, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, worden gevraagd zich te melden. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 7:15. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig en legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zelfs zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Dan nog even het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en ook kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Deze nacht is voorbij.
1: 7 dagen per week. Van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht. Dit is Den Haag FM.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Twee 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 2:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 6:15 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers, omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden, zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Ik ben Jolanda Baaiens. 2 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 2:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 6:15 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een defilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers, omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden, zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. Twee 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 2:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 6:45 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers, omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden, zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: kostuum. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Ik ben Jolanda Baaiens. Twee 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 2:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 6:15 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jette is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers, omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden, zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: 100% Haag.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM.
0: 100% Haag.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Twee 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 2:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 7:15 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers, omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden, zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Twee 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 1:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 6:15 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddie Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers, omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden, zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Royal Dance Group.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Twee 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 2:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 6:45 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een defilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers, omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden, zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Royal Dance Crew.

for your time is short.

Royal Dance Grooves.

Ik ben Jolanda Baaiens. Twee 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 1:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 6:45 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een defilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers, omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden, zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Ja, daar zijn we weer met de Radio Toka, Unstable Saturdays. En Black Helicopters. Als het goed is.
1: Hey.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Twee 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 1:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 6:45 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddie Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers, omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden, zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

ja, ja. Dit is Radio Tonka. Dat was de Black Helicopters. En, ik ga zo even verder met Stone of the Man.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Twee 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 2:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 6:45 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jette is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers, omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden, zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Twee 19-jarige mannen uit Den Haag zijn aangehouden naar aanleiding van een schietpartij afgelopen nacht bij de Pinkstraat in Scheveningen. Rond 2:30 werd er geschoten en de politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. Er zijn verschillende straten in de omgeving afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel dat er niemand gewond is geraakt. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 7:15 en deze wordt uitgezonden op Den Haag FM. Hoofdspreker is schrijver Maddy Stolk, van wie beide ouders de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië meemaakten. Ook premier Rob Jetten is aanwezig. Hij legt namens de regering een krans. Verder worden er kransen gelegd namens onder meer het parlement, Den Haag en verschillende landen. De herdenking eindigt om 8:00 met een défilé langs het Indisch monument. Het is druk bij de hondentrimmers. Steeds meer salons nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Dat komt vooral doordat honden met een bewerkelijke vacht steeds populairder worden. Zoals bijvoorbeeld labradoodles. Die moeten regelmatig naar de trimmer en kosten veel tijd. Tegelijkertijd is er een tekort aan hondentrimmers omdat het lichamelijk zwaar werk is. Vachtverzorgers adviseren baasjes om de vacht van hun viervoeters thuis goed bij te houden. Zodat een bezoek aan de salon minder tijd kost. En je auto parkeren naast het trainingsveld van ADO Den Haag is de laatste tijd niet helemaal zonder risico. Afgelopen week sneuvelden meerdere autoruiten door ballen die over het hek vlogen. Een van de spelers moest zijn voorruit laten vervangen nadat hij door een bal was geraakt. Gisteren vloog er opnieuw een bal over het hek, maar die belandde dit keer in de bramenstruiken. ADO denkt nu na over hogere vangnetten achter de doelen om nog meer schade te voorkomen. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige noord-noordoostelijke wind. Het kwik kan de 26 graden aantikken. De komende dagen wordt het iets koeler met af en toe zon en kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse stadsradio. 3:00 is dit Radio Tonka. Al 30 jaar het geluid van de Haagse underground. Den Haag.